as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

noch klein was. Aan elke ding wat ik moest leren en hoe ik aan moest passen.

was beautiful. Een Beaufort vis en ik was zo verschrikt. En verschrikkelijk lief voor jou en ik en jij het op graten. En op treinen, op voortverleien. Ze achter ziet gevrij en nou is jij een jong man bos. Computer en lust, laat ons winter. You try to cut above your wrist en nou schrijf

mij handen, vast om die beker met op. Die rijp is de vlam om mijn voeten.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home

0: Hot Stepper. Maar ik wist mijn kop volgend. Zo weer.
1: Ja, dat is toch weerlijk in mijn wacht.
0: Ja. Je kan me niet opstellen. Ik weet niet
1: hoe het is. Die van wanneer we staan in het tandenboosland.
0: S'nachts in hun geniet. Ik ben die huisheid loop. Ik voel het al voor die soundtrack voor die dag.
1: Hoe raad?
0: Ja, I don't know why. I don't know why.
1: Dat is interessant.
0: Ja, I don't know. I don't know. Dat was natuurlijk Innie Kamoes. Met Here Comes the Hot Stepper. Adam Tass met zijn Murphy's Life. Met grenzen en liggen wat hij doet. Maar dat is graag een ronde op bij Denkies. En ons in Kantlijn Klits. Zo net voor August alles lekker aankloppen. En dan alles pretty in pink. Niet nog niet, ach, niet zo blij en geschakeld op die lekker dingen. Maar het is nou eerst tijd wat we hier rondkrabben op de schindernis van The World op Marula Media. Gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan je kan niet op gaan afloeien of je kan niet gaan op marulamedia.co.nz.
0: Ik wil dit zeggen, ons altijd klink bij sinister
1: afgeboren. Klink bij sinister.
0: Ja, het is lekker om je te bezig.
1: Iemand heeft mij nou die dag gevraagd, hoe gaan het met mijn sinister? Dus ik maar ik zie niet. Die winter is amper voorbij.
0: I'm itchy, man.
1: Ja, mijn neus is niet zo.
0: I'm itchy, ja.
1: Ik voel of ik met de neus proppie.
0: Ik voel dat als ik sinus heen, dan kan ik... One man, one mission. 7 years ago.
1: Ik heb niet zo samen. Kan ik een kopje thee krijgen?
0: Met gimmer. Met gimmer.
1: Met gimmer en jadang.
0: Ja, het is wel dat.
1: Het is wel lekker. Ze McKenzie verdedig bijna 31 miljoen se wereldbeker uitgawes. Kaiten McKenzie, natuurlijk onder vuur gekomme minister van sport, kuns en kultuur, het die regering se bestending van bijna 31 miljoen rand in verband met Suid-Afrika se betrokkenheid by die 2026 FIFA wereldbeker verdedig en hou vol dat die geld as 'n goedgekeurde program bestee is.
0: 31 mil, though.
1: Dis baie.
0: 31 mil. Dit is verschrikkelijk baie geld, Tommy.
1: Dit is baie.
0: Kijk, wie wat is my groot ding? En ek praat nou rarig met the utmost respect tegen die mense wat hulle werke doen. Ek het 'n paar punte rondom die goeders. Nommer 1 is dat hoekom moet jy 5-ster bly? Vir enige iemand wat deurgaan. Nommer 2 is dat jy's 'n staatswerker.
1: Ja,
0: jy's 'n staatswerker. En dan my derde vraag, en hierdie is 'n groote vir my, op alle dinge. Hoe kry jy toegang dat jy sonder goedkeuring 31 miljoen kan spandeer? Dis my vraag. Daai tyd ook toe het ons by Kelly gehad, by die polisiegebou geskuif het en allerlei dinge, ten koste van 500 miljoen rand, dis 'n paar jaar terug. En toe weet die president die helfte van die goeders nie eens. 500 miljoen.
1: Ja, sekerlik is al goedkeuringssisteem.
0: Verstaan jy? Like, how do you have access? Het jy net getap ASAP? Like, is dit
1: my vraag is, toe Bafana uit die wereldbeker uitval, hoekom het allemaal nie huis toe gekom? Waar van die ministers het aangeblijf vir een ruk?
0: Ek weet, ek kan nie geld betaal, I don't know.
1: Nee, ek weet nie.
0: I don't know.
1: Dit is my vraag.
0: Hulle die slippie verloor, hulle kan nie een refund kry nie. Uit vlootbestuurder vast oor beweerde 16 miljoen rand se tenderbedrog. Nou, die voormalige vlootbestuurder is in hegtenis geneem verband met bedrog en korrupsie van sowat 16 miljoen, wat met munisipale voertuie tender verband hou. Sy een op die ander ene. Daar is 'n paar boeie daai, hoor.
1: Ja,
0: daai is lifelong boeie.
1: Omdreend. Hierdie sê, olé, Spanje kry tweede wereldbeker ster op hulle sokkertrui. Nou, dis die eerste keer in amper 30 jaar, ek dink het hulle gesê.
0: Nee, hulle 2010. 2010 het hulle in Suid-Afrika en Johannesburg hulle wereldbeker beklank.
1: Ja, maar achtereenvolgend is Spanje, is dit nie?
0: Nou, Argentinië long one last year.
1: Argentinië die vorige jaar.
0: Het ons 14 gewen.
1: Ja.
0: Ja, dis krijg.
1: Draag, ek dink aan Argentinië, hulle wou agtereen volgende wereldbekers.
0: En hulle was op 14 game winning streak.
1: Ja. Dit het so lang gevat gestroom.
0: Eerlik waar, nee, as ek so vinnig kan deedraaf, ek is 'n groot sokker baby, so ek hou baie daarvan. Spanje kon aan en klaargemaak het te lang voor die tyd. Hulle wat hulle die opperhand gehad, meeste van die game. Hulle het possession, control, alles. Ek ben op een punt was al 16 keer wat hulle na die doel toe geskop het in Argentinië.
1: Ja.
0: No.
1: Ja.
0: No. Wees jy net die possession so, ja. Ek het gehoop daarvoor, nou dag toe is met De Leon nog gesels, te sê ook, ek hoop dat Spanje dit trek. I'm not a Messi fan.
1: Ek weet nie, ek het gehoop Argentinië.
0: Nah, I don't like him. I like Spanje.
1: Messi is Messi, maar...
0: Ja.
1: ek wil net meer in die kant wees.
0: Nee, ek is met jou, maar ja, I don't like it. En die feit dat daar baie controversiële dinge gebeur het hier die wereldbeker, omdat FIFA se baas ook Argentijn is, en hy het goeders
1: ek was net baie opgewonde om Robbie Williams daar te sien,
0: yeah.
1: En die vrou van die Pussycat Dolls was daar gewees, en toe kom Tom Cruise. Dis ek soos,
0: weirdness, nê? Nee? Ja, ja like, wat maak jy daar? Wat maak jy daar? Gaan sit in die ster.
1: Ek is soos, waar is Sofia Vergara?
0: Oh, yes, please.
1: Nee?
0: Yes, please.
1: Ek het precisely speech.
0: Daai vrou moet 'n komediant raak, net once. Sy is so funny.
1: Haar lewe is net so. Ek love, ek het 'n video gesien, waar sy gesê het, haar seun het vir gesê, onthou asseblief, ma, môre is die onderwijs, jy weet die parent-teacher meeting. En toe sê sy, ja nee, dood reg, ek sal al wees. En toe loop hy uit, en toe kom hy terug, toe sê hy, please dress like a mom. Sy sê, I don't know what he means.
0: Yeah, yeah. I don't know what he means. Sy trots uitlik, man.
1: Definitief interessant hier. Dan, radioactieve besoedeling by Koever was minimaal. So ons het vanoggend in die nuus ook gehoor. Hulle sê, radioactieve besoedeling in die lucht is tussen 30 juni en 16 juli tijdens geskeduleerde instandhoudingswerk by die Koever kernkragsentrale so wat 30 km noord van Kaapstad opgespoor. Nou, hulle sê, dit was minimaal gewees, radioactief natuurlijk, maar hulle het alle voorsorgmaatregels gedoen en niemand is geaffekteerd.
0: So is iets soos minimale radioactief.
1: Ek voel wanneer hulle sê dit was minimaal, is dit nie gewees nie.
0: Jy weet,
1: is
0: die selle soos...
1: Jy weet, skielik soos, oh, 30 km noord van Kaapstad het hoofpijn.
0: Nou gaan ek jou so vraag, Lies. Minimaal, kijk, radioactief is baie gevaarlik. Baie gevaarlik. Ek het 'n vriend van my gehad, uit breinare. En hy het op toerings gewerk vir baie lank. Hy is blond nou.
1: Wow.
0: Ja, hy is blond nou. Wow. Van radioactieve dinge. In any case, maar dis aanvaarbaar vir minimaal. Maar nou gaan ek jou so sê, in baie van die kossoorte wat hulle maak, maak jy saak wat nie, is daar 'n aanvaarbare level insek.
1: Mm.
0: Verstaan jy? So daar's 'n minimaal aanvaarbare kokkerot in jou proses nugget.
1: Ja, ek dink dit is 8%.
0: Right? So as hulle iets kry en sê, oh, hierdie nugget het nou 7.9% kokkerot en muggie in.
1: Dis nie okay nie.
0: Maar verstaan jy? Dis my ding. Like, minimaal is dit still there.
1: Ja, ons soek 'n persentasie.
0: Nee, ek soek het glad nie. Like, maar verstaan jy? Dis my ding. Like, minimaal is dit still there.
1: Ja, ons soek 'n persentasie.
0: Nee, ek soek het glad nie. Like, dit just don't do it.

0: Rubber of Love, meneer Kerkorrel. What a ledge, man. What a ledge. Ik weet dat je van Lisa zijn favorites.
1: Zo even slang.
0: Nee.
1: Ik weet dat Alf Robbie is een van die redenen dat ik een journalist van wees.
0: There we go.
1: Absoluut fantastisch.
0: There we go, there we go, there we go. Maar het is nu tijd voor ons nieuwshoofdtrekker. Voor ons oorgaan naar ons lekkere lovelikies.
2: Luister FM, nieuwshoofdtrekker.
1: Jou hoofdnieuws sê die eer, minister Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan voort met sy kernprogram. Die verhoor van die 62 beweerde aanhitsers tydens betogings van 2021 begin vandag en in jou motorsport Kimi Antonelli vergroot sy kampioenskap voorsprong na oorwinning in die Belgiese Grand Prix. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.
4: As liever

race staak met de windpomp in my hart. My voete is al seer geloop, my bene is al sat. Daar spottels in die teerpad, da's diefstal op ons plaas. Nou soek ek maar net vrede in my hart, hoor ek geraak.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, stappenroutes in Sitsikamma Bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

ze zeggen reed, was hallo. Als hem jou in blaas die angst weer uit. Met je glimlach steek jij mij aan. En alles brandt, verbrandt hier binnen mij.

was langs mij, weer langs mij. Dus alsof hij helemaal neergezakt op mij.

0: Dorika Raag, kijk hoe glinster die maan. Is mooie muziek op een maandag hier op Luister FM. Is tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Maar breng je nog je nies om 6. En dan kan je ons nog zo'n piekje. Dan kan je vanavond natuurlijk. Samen met die broers, die Alberts broers. Dat is jouw maandag lekkerte. Maar zo zeg ik voor jullie tot ziens. Morgen terug voor een dinsdag drive. Tussen 3 en 6, zoals ouder gewoonte. Mooi muziek, nog al die pad hier. Tot en met jouw nies om 6. Een beetje Robbie Williams, net hierna. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Luister FM.

0: Lekker namoenen en een perikies.
1: Luister aanlijn op www.luisterfm.co.za.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

grootste kans verdwijn. Want jou gees is moeg en jou lichaam pijn. Dan kom ek vir jou haal. Dan kom ek vir jou sê, ek sê my vriend, o my vriend.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

ze lachen traag en ik weet, ik is eindelijk thuis. Het is een maandagavond.